dit ook jou sonen lenigie et e menopause het has kai ado dis dem benaha ha premature menopause e wat yet on ne e she e yati het isigi ha ovaries e di aja hormone to la is inigi e benina at